0: luister dan gauw. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar. En steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey, René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Gewoon omdat het kan, zullen we zeggen.
2: Ik vind het helemaal niet.
3: Kooijurke.
4: Kooijurke.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Cool.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Kasper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt en de politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Scheg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is NAR.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt 1 graad of 20. En ook morgen is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit is NAR.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is Weekend.
1: Dit is Weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
5: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Trusten!
3: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
6: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Rusten!
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Henk draait door.
1: Henk draait door.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
5: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Trusten!
6: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Goedemorgen, 3:10:26, welkom heen draait door. 9 graden op de antennes. Dit is Helmond Radio tot 12 uur. Met de hits van je leven en de top 40 hit dossier uit 82. Hierbij.
3: Dit is Helmond.
0: Henk draait door.

Hij was 30 jaar geleden in Nederland voor een aantal concerten. Michael Jackson met Bad. Open de heendraai door voor zaterdag 3 oktober. Het is 8 over de klok van 9 uur. Goedemorgen zeg. Het is 9 graden op de antennes van Dit is Helmond Radio. En we gaan eens even kijken wat het weer vandaag brengt. Het blijft vandaag bewolkt, maar zo goed als droog in Helmond. En vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden. Dus de korte broek kan gewoon aanblijven de komende uren. Alleen vannacht koelt het behoorlijk af tot ongeveer 10 graden. Maar dan liggen wij toch lekker onder de wol. Dus lekker warm. Hè? Komende uren van hier staan ze weer voor je klaar. De eerste van je leven. We hebben weer steunplaten. We hebben platenkasten. En we hebben jarige artiesten. En de derde uur gaan we terug naar het jaar 1982. Wat waren de hits? Wat zongen en floten we deze dag in het hele verre verleden? En ja, het is inmiddels al...

0: man heeft ook een palmares aan hits, deze Carlos Santana. Say It Again, She's Not There, Smooth, onder andere The Game of Love met Michelle Branch. En dan hoort deze ook zeker bij Hold On, bij Dit is Helmond Radio, Heen Draait Door. En vooral we oktober van de band Bluff. Het is inmiddels 17 minuten over de klok van 9 uur.
1: De platenkast van Henk van Beek.
0: Een lekker kopje koffie on the side. Ja, niet in de studio, want dat mag je niet meer drinken in de studio's. Want ik heb mijn koffie in een andere ruimte staan. Ik moet even een dag gaan lopen om mijn koffie te drinken. Het is echt ongelooflijk. Maar ja, wel te begrijpen natuurlijk. Goed, vrienden, de platenkast. Ja, ik heb natuurlijk in de tipperaden gekeken in het jaar 82. En in die tipperaden stond een hit van Louise Tucker. En was trouwens een Britse operazanger. Die was actief tussen 82 en 83. Hij scoorde een internationale hit met Midnight Blue. En wereldwijd werd er van de single en het album maar liefst 7 miljoen exemplaren verkocht. Het bereikte onder andere de eerste plaats in de hitlijsten van Frankrijk en Canada. Ook in Nederland was er dus een top 40 notering. En een grote hit in onze hitlijsten, in onze top 40. Louise Tucker en Charlie Shadbeck. Hier is Midnight Blue uit mijn platenkastje. Terug te vinden op Spotify. Henkie's Platenkast.

Echt zo'n vergeten plaatje dit, hè? Louise Stucker en Charlie Sharbeck. Midnight Blue uit mijn platenkastje. Zojuist gedraaid bij dit is Helmond Radio. Heen draait door. We gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurde met onze artiesten op deze dag in het verleden. 3 oktober 83 komen Paul McCartney en Michael Jackson binnen in de top 40 met het duet CCC. En dat zou een van de grootste hefts-hits worden aller tijden in het jaar 83. En deze man, Alexander Curly, afkomend van een televisieserie van Veronica, staat 10 weken in het hitlijsten met dit plaatje. Hij heet Hollanders. En hier is hij.

De twee rijkste popartiesten uit die tijd. Op één plaatje, Michael Jackson en Paul McCartney en CCC. En daarvoor zat Alexander Curly en Hollanders, een van de lekkerste plaatjes uit, ook uit de jaren 80. Het is bijna 9:30, zeg.

0: En die komen zomaar terug elke zaterdag om 9:30 bij Henk Draait Door. De steunplaat van Frits Spits uit de avondspits. Elke doordeweekse dag tussen 6 en 7. Als je in de file stond, dan had je hem aanstaan. Nou ja, files in die tijd. Tegenwoordig veel minder dan vroeger. Want als je tegenwoordig de weg op gaat rond deze tijd, rond de klok van 6 uur, dan is het meestal wel aansluiten. En de jaren toen Frits uitzond, was dat niet aan de orde. Er moet iets gebeuren op de weg. Vandaag in het jaar 83 was de steunplaat voor de Britse Schotse rockband Big Country. Het was de vierde en laatste single van hun veelgeprezen debuutalbum The Crossing. Het nummer staat bekend om zijn karakteristieke e-bow en de gitaargeluiden die doen denken aan traditionele doedelzakken. En de song groeide uit tot een van de grootste hits en bereikte nummer 14 in onze top 40. En ook in Engeland was het de nummer zeer succesvol met de 9e plaats als hoogste notering. Steunplaat vandaag in het jaar 83, Big Country and Change.
1: Ze draaien de steunplaten helemaal.

0: from Black Sabbath and Paranoid. Kom binnen in de top 40 in het jaar 70 op nummer 25. En dat jaar 64 is een heel goed jaar voor onder andere de die heet ze ook weer, de Supreme. Natuurlijk.
1: Billboard's Hot 100.
2: Klassieker.
0: Dit kwam binnen in de Billboard Hot 100 in het jaar 64. Geproduceerd door Holland Dozier Holland. En hij heet...

Lekker de oude meuk, ik hou ervan hoor. De Supremes uit 64, opgenomen in de studio's van Motown. In datzelfde jaar, 63, wat zeg ik, 64 natuurlijk. En vandaag in het jaar 1945 maakt een 10-jarige jongen zijn podiumdebuut tijdens een talentenjacht in Mississippi. Het gebeurde allemaal in de Alabama Fair and Diary Show. En hij zingt Old Chap. En hij eindigt op de tweede plaats en krijgt daarvoor, schrikt u niet, $5. Zijn naam, Elvis Presley.

Altijd lekker om te horen. De King komt ook zomaar voorbij. Elke week bij Heen Draaien Door. Het is inmiddels 9:45. Ja, en de afgelopen twee weken geleden draaide ik een plaat van Kylie Minogue. Better the Devil You Know. Geproduceerd door Stock, Aitken & Waterman. En er stond bij dat bericht dat ze meer dan 100 singles hadden geproduceerd die de hitlijsten bereikt hebben. Dus ik ben dus gaan grasduimen in mijn mancave en in mijn archieven. En ik kwam ze allemaal tegen. Ik heb ze allemaal gevonden. En we beginnen in het jaar 84. Hazel Dean, Whatever You Do. Het nummer behaalde de vierde plaats in de UK single charts en stond daar 11 weken in de lijst. In de top 40 bereikten het ook eveneens de hitlijsten. Geproduceerd dus door Stock, Aitken & Waterman. Hier is Whatever You Do van Hazel Dean.

Frank Sinatra en I've Got You Under My Skin van het album Songs for Swinging Lovers. Zojuist te hebben, dit is Helmond Radio, Henk draait door. Na het nieuws van 11 uur gaan we naar het jaar 82. En even een kijkje in de tipperade, dit was nummer 11 in de tipperade, nieuw binnen. Fleetwood Mac. Hier is een lekkere, hij heet Gypsy.

gebeurt altijd heel veel bij Fleetwood Mac in de band. Artiesten die het met elkaar deden. Ruzie, maar zodra ze een muziekinstrument in de handen hadden, kwam er dit uit. We worden Gypsy met Dit Is Helmond Radio heen draaien door. Het is inmiddels 5 minuten voor de klok van 10 uur. Even een kijkje in de top 40. Dit was de nummer 8 in de lijst in 82. Wat was ze populair in de jaren 80 en nu nog trouwens. Corrie Konings, ze treedt nog op, hè. Hier is toch wel haar grootste hit. Adios, amor.

Na het nieuws beginnen we met Gary Rafferty en Sleepwalking. Dat staat genoteerd in de top 40 in het jaar 82 op nummer 16. En ook in de platenkast staat deze genoteerd. En tot het nieuws van 10 uur, de Beatles.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Henk draait door.
1: Henk draait door.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10:00.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
6: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Trusten!
7: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Hiermede wordt ingeleid een geregelde radio-uitzending op dit uur van een Nederlands programma dat onder de auspiciën staat van de Nederlandse regering.

kennen hem natuurlijk van Baker Street, hè, deze Gary Rafferty. En ook van Steeler's Wheel met Joe Egan. Stuck in the Middle with You. Je hoorde Sleepwalking. Tip eruit de notering voor hem in het jaar 82. Het is 6 minuten over de klok van 10 uur. Onze

0: een gelukkige verjaardag.
1: Inderdaad, een gelukkige verjaardag namens alle medewerkers van Dit is Helmond Radio en TV. We zitten er trouwens 82 dagen, 14 uur en 52 minuten voor de kerst van dit jaar. Zometeen even een leuk dingetje tussendoor. Jarig artiest, ik heb 12 voor je klaarstaan. Zometeen hoor je Q65. Frank Nuyens is jarig op 82. Zometeen hoor je The Life I Live. En ook jarig is Chubby Checker. Hij wordt 85.
2: It's pony time. Get

De Q65 en de Life I Live. Vandaag jarig is Frank Nuyens. Wordt vandaag 82 jaartjes oud. De volgende twee jarige artiesten. Zometeen hoor je Earth, Wind and Fire en I've Had Enough. Ronnie Laws is vandaag jarig, wordt 76 jaar oud. Ook jarig vandaag is Lindsey Buckingham. Bekend van Fleetwood Mac. Hij wordt vandaag 77, had een solo carrière. Midden jaren 90, hier is Go Insane.

Toeters en belletjes. Heerlijk hè, dit. Earth, Wind and Fire. Ronnie Laws is jaren vandaag wordt 76 geworden. I've had enough with Dirk Helmonds. Zometeen de Motley Crue. Die staat voor je klaar. Zometeen met onder andere Home Sweet Home. Vandaag is jarig. Tom Lee wordt 65. Ook jarig vandaag van de band Mother and Romance. Is de zanger. Zijn naam Robbie Yames. Wordt vandaag 65 jaar oud. En ergens begin jaren 80 scoorde ze een grote hit in de discotheek. Werd regelmatig gedraaid in de Advocaat in de Dobbelstraat. Kan ik me nog herinneren. Everybody Salsa. Everybody Salsa.

Tom Mili wordt vandaag 64 jaar oud. Bekend van Motley Crue. Home Sweet Home, dit is Helmond Radio. Ja, als je dan Tom Mili zegt, moet ik meteen denken aan die video die toen rondging op YouTube. Samen met Pamela Anderson op die boot ergens in een warm land. Iedereen wou die video toen zien. En die hebben ze toen van internet afgehaald. Het was natuurlijk niet echt. Maar goed, dat geheel te zijn, vrienden. De volgende tweejarige artiesten trouwens vandaag. Even kijken op internet. Vandaag 3 oktober hebben we ook nog de Dag van de Wol. Het is de Wereld MSA-dag. Oftewel Wereld Meervoudig Systeem Atrofiedag. Het is ook vandaag Internationale Wereld Stoma-dag. Het is Nationale Kringloopdag in Nederland. Het is Internationale Wereld Hoepla Hoepdag vandaag. Het is ook vandaag de Dag van de Bruine Kroeg. Zullen er nog bruine kroegen zijn, vraag ik mij dan af, in ons landje? Misschien is er nog wel ergens in te vinden. Dus ik zou zeggen, ga daar vandaag lekker naartoe. Ga er even lekker zitten. Dus de Dag van de Bruine Kroeg vandaag. Stel meteen de Backstreet Boys. Kevin Richardson is jarig, wordt 55. Zometeen hoor je Show Me the Meaning of Being Lonely. Ook jarig vandaag is de dame met als naam Gwen Stefani. En Gwen Stefani is jarig vandaag. Ze wordt 57 jaartjes oud.

Deze song is inmiddels alweer 21 jaar oud. Wat zeg je, Henk? Ja, inderdaad. 21 jaar oud. Gwen Stefani wordt vandaag 57 geworden. Holla back, girl. Ik heb nog 4-jarigen voor je klaarstaan. Zometeen hoor je Squirtle Sister met I Don't Feel Like Dancing. Jack Shears is 48 jaar geworden vandaag. En ook jarig is India Ari. Hij wordt 51. Scoorde ergens een hit. Ja, wat zal het zijn geweest? Begin 2000. India.

to One-Eyed Wonder, deze van Twisted Sister. We trouwens veel gedraaid in het glazen huis in het jaar 2006. Daar is het eigenlijk een hit door geworden. Jack Shears, 48 jaar oud. De laatste tweejarige van vandaag, 3 oktober. Ashley Simpson, ze wordt 42. Zometeen hoor je Piece of Me. En ook jarig van The Script is Danny O'Donoghue. Hij wordt 46 jaar oud. Scoorde een groot hit in het jaar 2008 met The Man Who

En na nieuws van 11 uur nog veel meer lekkers uit de jaren 82. We gaan eruit met Spargo en Funny. Opvolgend in de tijd van You and Me en Head Up to the Sky. Ook in de tipperaad de nieuw binnen op nummer 24. Tot zo na het nieuws.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Goedemorgen Helmond.
1: Goedemorgen Helmond.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst-ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het laatste uur.
6: Nieuw.

Welkom in het derde uur 1 draaien door voor zaterdag 3 oktober, de hits van het jaar 82. En ik kan er nu mededelen dat Max Verstappen de pole position heeft bereikt in Maleisië voor de Grand Prix van morgen, die om 9 uur van start gaat op het bekende station met de hoofdletter V. Max laat iedereen achter hem. Tweede was Hamilton en derde was Hadjar. En ik heb al die anderen niet gezien, die heb je echt achter hem gelaten. Sluit Max nooit uit. Niet doen. Goed vrienden, welkom in het derde uur 1 draai door. We gaan terug naar het jaar 1982. En het nummer op Weiner staat nieuw binnen. Een popballad van de Zweedse zanger Thomas Linden samen met Agnetha Fältskog. Inderdaad. Nieuw. Hij heet Never Again. En deze Thomas Linden was ook achtergrondzanger bij ABBA. En nu zij zeiden van, zullen we een plaatje opnemen? En zo gebeurde het in 82.

0: Thomas Ledin en Agnetha Veldskirk in een solo, in een duo, in een duet. Deze Thomas Ledin was trouwens getrouwd met Mary Anderson, de dochter van ABBA-manager Stig Anderson. En ze maakten één plaatje en dat resulteerde in een hit in het jaar 82, nummer 35 nieuw binnen met Never Again. Op nummer 3 staat. Na het eerder succes met Your Love bevestigt dit nummer een status in de dance scene. Het scoorde hoog in de Amerikaanse Billboard Dance Chart en werd ook in Europa een grote hit met een notering in de Nederlandse top 40. Ik heb het over Lime.
1: Nieuw.
0: Hij heet Babe, We're Gonna Love Tonight. Het swingt als een beest. 33 nieuw binnen.

0: Het brein achter de band Sublime was natuurlijk, waren natuurlijk het echtpaar Dennis en Denise Lepesch. En dit nummer werd volledig geschreven door hun beiden. Nummer 1 die nieuw binnen. Babe, we're gonna love tonight. Een plaatsje hoger staat. Staat een commercieel succes met Il Vigliero. Een Italo discocross klassieker. En de opvolger daarvan heet Gold. Het is hun bekendste en meest gezochte platen onder de verzamelaars in Nederlandse dansgeschiedenis. Ja, deze plaat, als je die moet hebben, dan moet je echt zoeken in de platenbakken, want je kan hem bijna nergens vinden.
1: Nieuw.
0: De Chaplin Band en Gold. Menige verzamelaar heeft hier geld voor over. Bij mij staat hij in mijn platenkast, dus mail me. Henk van Beek, dit is Helmond.nl.

De Chaplin Band uit Limburg. Scoorde een aantal hits in de jaren 80. Dit was er eentje van. Nummer 31 nieuw binnen. En nummer 25 staat een plaats. Een cover van de soul en funk legende Bill Withers. En dit laat een unieke Caribische getinte kant zien van Joe Cocker's rauwe stemgeluid. Hier is het nummer 25, Ruby Lee. Van de wijle Joe Cocker.

De legendarische Britse zanger Joe Cocker. Met een cover van Bill Withers. Ruby Lee op nummer 35 in het lijstje. In het jaar 82. Ik heb weer een volgende nieuw binnenkomen voor je klaarstaan. Zijn naam is David Christie. En hoewel hij in Nederland en Vlaanderen vooral bekend bleef door deze specifieke solohit, was hij wereldwijd extreem succesvol als songwriter. Hij schreef onder andere als pseudoniem James Bolden mee aan de wereldhit I Love to Love You, But My Baby Loves to Dance van Tina Charles. De vierde nieuwe binnenkomer is voor David Christie. Hij heet Saddle Up. Nieuw.

0: 82 in de top 40 bleef er 8 weken staan. David Christie en Saddle Up. En op nummer 23 heb ik weer een nieuwe binnenkomer voor je klaarstaan. En tevens is het de klapper van de week. Hij heet More Than I Can Say. Dit is een zwoele reggae single uit 82 van de Britse Jamaicaanse zangeres June Lodge. En in navolging van haar eerdere succes wist June Lodge met deze opvolger door te stoten naar de 6e plaats in de top 40. Dus we hebben een nieuwe binnenkomer. Jawel.
1: Nieuw.
0: En tevens
1: de klapper van...

0: Leo Sayer had ook succes met dit plaatje. More Than I Can Say, June Lodge. De opvolger toen de tijd van Someone Loves You Honey. De plaat die op een gegeven moment ook gewoon je neus uitkwam, om het zo maar even te zeggen. De klapper van de week op nummer 25. Het is exact 11:30, zeg. Ongelooflijk. De alarmschijf. Ja, geproduceerd door Quincy Jones. En ja, Quincy Jones zal Quincy Jones niet zijn als je natuurlijk een aantal wereldsterren bij elkaar weet te brengen om een achtergrondkoor te vormen voor deze plaat van Donna Summer. Hij heet State of Independence. Achtergrondkoor bestond uit Michael Jackson, Stevie Wonder, Lionel Richie, Dionne Warwick en Kenny Loggins. Goeiedag zeg. Donna Summer scoorde een grote hit met dit nummer, State of Independence. De alarmschijf vandaag in het jaar 82.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: Ze komen niet, ze komen wel.

0: Moet je luisteren, wij moeten hiermee stoppen.
1: Ja, we stoppen ermee.
0: Ik ben het zo zat, we zijn al 2,5 uur bezig.
2: Dit is Helmond. In

0: Patrick Cowley die schreef en produceerde de muziek terwijl Sylvester de tekst schreef en de iconische loopzuiver de falsetstem voor zijn rekening nam. Het nummer werd een gigantische clubhit, maar betekende ook een tragische slotakkoord, want Cowley overleed later datzelfde jaar op 32 jaar leeftijd aan de gevolgen van AIDS. Patrick Cowley en Sylvester nummer 16 en Do You Wanna Funk? Nou ja, nou we toch weer een klein beetje in de soul zitten.
1: In the evening when the sun go down, when there's nobody else around. This Wolfman Jack reminded you it's disco time. Soul
0: Classic. Een oude hit van Eddie Grant, bekend van Gimme Hope Joanna.

0: Eddie Grant die bracht dit plaatje uit in het jaar 79. En een Arthur Baker die goot drie jaar later een vernieuwde elektronisch jasje overheen dat perfect aansloot bij de opkomende New Yorkse club en freestyle sound. Je hoorde Rocker's Revenge en Walking on Sunshine. Op nummer 10 staat de melodie van het nummer dat is niet echt nieuw is, want het is een bewerking van de wereldberoemde Amerikaanse traditional The Midnight Special. Een oud volksliedje dat onder andere legendarisch werd door de uitvoering van Creedence Clearwater Revival. Op nummer 10, Hardy Slinger en Drukwerk.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old same. Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him.

Vergeten klassiekers uit de jaren 80 geworden. Harry Slinger aan drukwerk met dat bekende mutsje op natuurlijk altijd. Hè? Schijn een lichtje op mij. De nummer 3 was voor de synthpopgenie Vince Clark. Hij had net Depeche Mode verlaten. En ging een project aan met Alison Moyet. Hier is Don't Go.

0: Het nummer ademt de sfeer van paranoia, koude oorlog, spionage en achtervolging uit. Geschreven door George Kooijmans. Nummer 2 in de lijst. Golden Earring and the Twilight Zone. En de nummer 1 vandaag in het jaar 82... is een filmisch epos. Blinkt uit door ongekende dynamiek en geldt als een van de meest atmosferische composities uit de popgeschiedenis. Private Investigations van The Dire Straits was nummer 1 in het jaar 82.
1: Nummer 1.
0: Ik bedank u voor het luisteren. Vanaf volgende week is het te beluisteren vanuit de Man Cave heen draai door. Ik wens u een fijn weekend. Geniet van het mooie weer. En bedankt voor het luisteren.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse Sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schegg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het langebaan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: weekend. Dit is Helmond Nieuws.
1: 2:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Delta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam...

0: Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot, die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit

0: Weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 4 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ogen

0: getuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
2: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
3: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
2: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
2: of Ellie
3: op vdmortel.nl. Trusten!
1: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
4: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sascha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
2: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
5: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
6: Dit is Helmond.
5: Dit

0: Helmond, ontdek je hier.
1: Dit is Helmond.

0: Sparta speelt in Helmond. Zometeen. Dit is weekend. Dit is Helmond Nieuws.
1: 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat opgegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd.

0: ruimt voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
2: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
3: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
2: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
2: of Ellie
3: op vdmortel.nl. Trusten!
1: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
4: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van R&B, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
2: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
5: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
6: Dit is Helmond.
5: Dit

de straten zonder land. Loop je hulpeloos verlaten aan je moeders warme hand. Als een schaap tussen de wolven naar bestemming

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
6: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden.

0: jou past.
1: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
0: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
1: of Ellie
0: op vdmortel.nl. Trusten!
2: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl.
3: Heb jij hem al?
4: Nee, ik denk het niet.
3: De nieuwe app van Dit is Helmond.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Helmond. Check wat er te doen is in de stad. Luister naar Dit is Helmond Radio.
6: Wees gewaarschuwd, dames
5: en
6: heren.
5: En kijk naar Dit is Helmond TV.
3: Allemaal helemaal gratis. Met de nieuwe Dit is Helmond app op je smartphone of tablet.
5: Download hem nu in Google Play of de App Store.
3: Want met de gratis Dit is Helmond app ben je altijd dichtbij.
7: Dat heb gestaan op Facebook.
1: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
5: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sascha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
2: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
8: Dit

0: Zaterdag 3 oktober. 8 minuten over de klok van 6 uur. Welkom bij een nieuwe aflevering van More Than a Feeling. Lekker geweest de laatste week. We hebben toch nog lekker weer gehad.
1: Het is een rare week qua weer.
0: Ja, echt wel.
1: Je hoort zoveel tegenstrijdige berichten. En het wordt van volgende week wordt het alweer slechter. Maar dan roept er iemand anders weer. Nee, dat is niet waar. Ik weet het niet.
0: Nee, volgende week zeggen ze 14, 15 graden. Nou, voor mij mag het, want met die zon erbij is het toch lekker weer. Dus,
1: het is warm, warm, warm.
0: Hey, vandaag begonnen we met The Doctor, de Doobie Brothers. Van hun 10e studioalbum alweer, Cycles uit 1989. En het werd vooral in de Nederlandstalige landen een grote hit. Ja, wat moet ik er nog meer over vertellen? Eigenlijk niet zoveel, dus ik hou mijn mond maar dicht. Dan heb ik een nieuwe band, 415. 415, op zijn Engels zou ik dat wel moeten zeggen. En die hebben in april hebben die een nieuw nummer gereleased. En dat heet New Girl.

415, ook wel bekend als de Eric Martin Band en A New Girl. If I Could is ook zo'n nummer van een band met allemaal cijfers erin. 1927. En het is de tweede single van de Australische band. Van hun debuutalbum Ish. Ik verzin het ook niet. Uitgebracht in oktober 88. En hij werd toentertijd genomineerd als best verkochte single. Maar hij verloor net van Kylie Minogue met I Should Be So Lucky. Onvoorstelbaar als je dit nummer hoort en je haalt dat van Kylie Minogue voor de geest. Luister zelf maar.

0: If I Could, 1927. Hebben we nog meer nummers, Leen, of niet?
1: Ja, we hebben nog een hartstikke leuk nummer van 38 Special.
0: Ja, 38, ja.
1: If I'd Been the One. Een southern rock band, 38 Special, die erg succesvol was in de jaren 80. Het nummer gaat over bandlid Donnie en de relatie met zijn oudere broer Ronnie, die omkwam bij een heel bekende vliegtuigcrash waar ook heel veel leden van Lynyrd Skynyrd om het leven kwamen.
0: Oeh, dat is minder.
1: If I'd Been the One. We'll

0: Ja, 38 special met If I'd Been The One. Raar hè, om de achtergrond te weten van die vliegtuigcrash.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Nou, een iets vrolijker nummer is Sausalito Samanite van de Nederlandse band Diesel. Die bracht het nummer uit in 1980. Het is geschreven door de gitarist Mark Boon en zanger Rob Vunderink. En in de zomer voor hij het nummer schreef, woonde Boon inderdaad in Sausalito.
1: Oké, dus dat is een plaats?
0: Het is een plaats.
1: Oké.
0: Ja. Nou. Sausalito Summer Nights.

0: Nederlandse diesel. San Solido Summer Night.
1: Ja, San Solido Summer Night.
0: Ja, zoiets ongeveer. Hey, Macaulay Schenker Groep. Dat was een multinationale rockband gevestigd in Los Angeles. Met de kernleden Robin Macaulay en Michael Schenker. En het was toen de tijd de opvolger van de Schenkers eerdere band, de Michael Schenker Groep. En Macaulay die werd afhankelijk gecontacteerd.
1: Goed zo.
0: Ja, om zanger Gary Barden te vervangen. Heel mooi nummertje. This is my heart.
2: Van Brouwhuis tot Brandevoort. En van Stiphout tot Mierlohout.
3: Dit is Helmond.

0: Macaulay Schenker Groep, This Is My Heart. Hey, we zijn eigenlijk een minuutje te laat, hè? Maar ja, we geven het ons eigenlijk wel, hè, voor
1: absoluut,
0: een ballet.
1: Absoluut, wij kunnen
0: ballet,
1: ons... Ja, en trouwens, als we het zelf niet doen, dan doet dit nummer het wel.
0: Dat is waarom.
1: Het volgende nummer, Hymn to Her, van The Pretenders. Geschreven door een schoolvriendin van Chrissie Hynde. En daar hangen de meest bijzondere interpretaties aan het nummer. Van een ode aan een heidense godin tot een eerbetoon aan de vrouwelijkheid.
0: Oh jee.
1: Hymn to Her van The Pretenders.

Pretenders. Deze week de ballad van de week. Hey, Refugee, dat is een AOR hardrockband uit Canada, Toronto om precies te zijn. Opgericht in 1979, toen de tijd nog met de naam Michael Furry. En in 1985 hebben ze de naam veranderd naar Refugee. Nou hebben die in 1987 hebben die een album uitgebracht, Burning From The Inside Out. Daar staat onder andere dit nummer op, Love Survives.

0: Refugee and Love Survive.
1: Ja, en van Refugee gaan we naar de Deense hard rock en heavy metal band Statement. En je hoort het nummer Who Do You Love?

0: Ja, statement. Who do you love? Deze melodieuze heavy metal band.
1: Ja.
0: Ja, speelt energieke gitaarriffs die we gehoord hebben.
1: Ja. Ja.
0: Je moet er wel van houden.
1: Ja.
0: Maar ik raakte op het eind van het nummer ook een beetje in de war. Hè? Wat is het nou?
1: Ja, ik vond het toch meer iets van 13 in een dozijn.
0: Ja, en van alles mag.
1: Ook daar, ook daar. Maar ja, daar maakt het misschien dan wel weer apart natuurlijk.
0: Ja.
1: Hè? Zo kunnen we het ook bekijken.
0: Ja.
1: Hey, ik heb nog een leuk nummertje. Tesla. Iedereen kent ze van de auto's. Maar wij doen hier niet aan auto's. Tesla, ja, dat is toch wel die bestaan toch ook al een hele tijd, laat ik het zo zeggen. En die hebben nou op 16 juli dit jaar hebben die een coveralbum uitgebracht. Genaamd Homage.
0: Homage.
1: Homage. Homage. Op zijn Frans. En er staat een nummer op, wat ze natuurlijk al veel eerder uitgebracht hebben. I Wish It Would Rain. Nou, de oorsprong van het nummer ligt bij The Temptations in 1967. Het staat dus op dat pas gereleased album. En volgens het album heeft de band het arrangement sober gehouden en trouw aan het origineel om de vocalen van zanger Jeff Key te laten spreken. Nou, dan zullen we eens kijken of Teddy inderdaad kunnen spreken. I Wish It Would Rain, Tesla.

0: Let it rain. Nou ja, dat kan altijd nog in de herfst, hè?
1: Nou, ja, dan hebben we die stem gehad. En die hoort aan mijn stem, wat ik daarvan vond.
0: Ja, jij was er al heel snel klaar
1: mee. Ik was er heel snel helemaal klaar mee.
0: Snap ik.
1: Waar ik hopelijk niet snel klaar mee ben, is met het volgende nummer van het muziekproject First Signal.
0: Yeah.
1: Met zanger Harry Hess, liedzanger van Harum Scarum.
0: Je kon net zeggen, die is bekend van...
1: Harum Scarum.
0: Yes. En die hebben we vorig jaar hier in de Kouwfabriek gehad, hè?
1: Harum Scarum?
0: Jazeker.
1: Oh, kijk eens aan.
0: Samen met hoe heet die muts ook alweer?
1: Ja, die mutsen ken ik niet.
0: Daar komen we op terug.
1: Oh, daar komen we op terug.
0: Cassidy Paris.
1: Ja, in ieder geval horen wij nu van First Signal One More Time.
0: Ja, en dan doen we dat, want dan gaan we naar het nieuws toe. Dus dan gooien we dan meteen even achteraan. Roman Gray. En Roman Gray, daar zouden we zeggen van, hey, dat is een Engelsman. Nee, dat is het dan in dit geval niet. Het is een Canadees. En die hebben een band gevormd.
1: Ja.
0: Ross Roman en David Gray, vandaar Roman Gray. En dit nummer die komt dan in 1988, dat is Shangri-La. Maar eerst, wat jij net zei, One More Time.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit is Weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
6: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Rusten!
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.

0: Dit is Helmond luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
1: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Nou, welkom bij het tweede uur van More Than A Feeling op deze zaterdag 3 oktober. Ja, het uur wat we begonnen met de Free Electric Band van de Britse zanger Albert Hammond. Uitgebracht in april 1973 van zijn gelijknamige album. Het bereikte de eerste plaats in Noorwegen en in onze eigen top 40. Ja, het stond er 10 weken in met als hoogste notering een derde plaats. In de top 2000 heeft het maar tot 2013 ingestaan. Met als hoogste notering in 2001 plaats 449. En dan zie je dus, vanaf 2013 is hij verdwenen. Dat dus langzaamaan steeds jongere nummers erbij komen en de nummers, ja, die van onze leeftijd, die dat mooi vinden, ook die nummers langzaam gaan verdwijnen.
1: Ja, dat klinkt heel pijnlijk, hè, van onze leeftijd, maar het is waar.
0: Ja, het is toch zo?
1: Ja.
0: Eerlijk is eerlijk. En zolang als we dat nog kunnen zeggen, is er toch niks mis mee.
1: Ja.
0: Ik heb nog een ander leuk nummertje klaarstaan. Waar had ik net ook alweer? Oh ja, dit jaar uitgebracht Fire Sky van hun gelijknamige album. En daar komt dan het nummer Like Brothers vandaan.

0: Like Waters.
1: Fire Sky. Van het gelijknamige album.
0: Van dit jaar.
2: Oh, dit jaar. Dit nou, jaar. Gloedje nieuw dus.
1: Ja, een beetje afwisselen.
2: Ook een beetje gloedje nieuwer dan normaal is het volgende nummer. Bad As I Used To Be. Van Chris Stapleton. Het is speciaal geschreven voor de racefilm F1 uit 2025.
1: Oké.
2: Bad As I Used To Be.

0: Ja, Bad As I Used To Be van Chris Stapleton. Een ruig nummertje natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Want ja, je moet een badass zijn om dus in die film F1 mee te spelen, denk ik.
1: En by the way, sorry voor de sirene op de achtergrond, maar het was warm, dus ik had de raam even opengezet. Dus je hoort even een ambulance op de achtergrond.
0: Tadu, tadu.
1: Ja. Gaat u verder.
0: Oh ja, nou dan ben ik natuurlijk wel... Oh, dat is wel heel hard. Even van de WAP af, maar we gaan toch verder. Want het volgende nummer komt van de Amerikaanse rockband REO Speedwagon.
1: Yeah.
0: Ja, afkomstig van hun negende album uit 1980 horen we het nummer Take It On The Run.

0: mooi herkenbaar geluid uit de jaren 80, hè? REO Speedwagon.
1: Absoluut.
0: Ja, echt wel. That Rock Won't Roll. Geschreven door Bob DiPiero en John Scott Sherrill. Opgenomen door de Amerikaanse country music groep Restless Heart. Dus we krijgen een klein beetje country rock, zal ik het maar zeggen. Hè? Uitgebracht in augustus 86 als eerste single van het album Wheels. Het was de vijfde rock country hit van Restless Heart. En het zou zelfs de eerste van zes op een volgende nummer 1 country singles zijn.
1: Dat is een hele mooie roll.
0: Hele mooie prestatie. Ja. En deze single die stond op nummer 1 in totaal 23 weken in de hitlijst. Dan doet het toch wel goed. That Rock Won't Roll, dit is Restless Heart.

Ja, zeg het maar. Is het country, is het rock? Het is country rock, maken we daar maar van. Love's Not For Everyone uit 2003 van Coastline met het gelijknamige album. Gereleased 7 november 2003 en dan heb ik het over Love's Not For Everyone.

0: Last Not For Everyone, Coastline.
1: En dan gaan we verder met de cover van de week.
0: De cover.
1: Ja, daar hebben we toch, dat zouden we eigenlijk moeten hebben. Hè? Ja. Zo'n echo.
0: Zal ik die gewoon zelf inspreken?
1: Ja, ja. De cover.
0: Van de week.
1: Nou, in ieder geval. Het oorspronkelijke nummer wat je dadelijk gaat horen komt uit 1979. Je hoort het op het origineel nog het mandolinespel van zanger Tommy Shaw. We hebben het over Boat on the River van de band Styx. En we gaan even luisteren wat de band, de progressieve metalband Van den Plas, ervan heeft gemaakt.
0: We gaan eens even luisteren.
2: Van nieuwe tot oude muziek.
3: Dit is Helmond.

0: En dat is een uithaal musical waardig. En dat komt ook omdat de bendeleden van de Duitse progressieve metalband Van den Plas... allemaal een achtergrond hebben in theaterproducties en rockmusicals.
1: Ja, dat is hartstikke mooi. Ik vond het alleen meer één op één overgenomen in plaats van een echte cover.
0: Ja. Met een welbekende mandoline en een accordeon.
1: Ach ja. Hey, we gaan maar terug naar Canada. The Damn Truth is een hardrockbank, dit keer uit Montreal. Vooral bekend van hun titelloze album uit 2025... dat ook genomineerd is voor een Juno Award in de categorie rockalbum van het jaar. 2025 brachten ze het gelijknamige album uit, The Damn Truth. En wij hebben daar een nummer van, Be Somebody.

The Damn Truth. En van The Damn Truth door naar Supertramp. Het openingsnummer van het beroemde album Crime of the Century uit 1974. I can see you in the morning when you go to school.

0: You're coming along.
1: Ja, merk dat het een symfonische rockband is natuurlijk. Hè?
2: Een heel verhaal, hè?
1: Ja, met die Wurlitzer piano. En normaal hebben ze ook saxofoon erin zitten.
2: Ja, maar het is, in dit geval is het, het maakt het heel nummer toch best wel onguur.
1: Ja,
2: het is
1: dat toch wel het begin. Ja. We moeten niet tegen een kind vertellen voordat hij gaat slapen als hij 's morgens naar school moet.
2: Nee.
1: I can see you in the morning when you go to school. Dat kan helemaal verkeerd opgepakt worden.
2: Maar om het wat vrolijker te laten worden...
1: Ja.
2: Hè, gaan we nu even naar Noiseworks.
1: Oh, ja, dat is vooruit dan.
2: Ja, Noiseworks.
1: Ik was eigenlijk nog niet klaar, maar goed.
2: Was je nog niet klaar?
1: Nee, ga maar door.
2: Nou ja, nee, maar dan gaan we weer terug naar jou.
1: Nee. Okay. Ik ga wel naar huis.
2: Take Me Back van Noiseworks. Een nummer van Noiseworks is een Australische rockband uit 1987. Brengen zij Take Me Back.

0: Noise Works.
1: Ja, noise werkt af en toe inderdaad. Hier komt ook heel veel noise vanaf van de Take Me Back single.
2: Zeker.
1: Waar ook veel vanaf komt, is van de bekende band Toto.
2: Toto.
1: Ja, die bracht in 1982 hun album Toto 4 uit. Met de bekende nummers Rosanna en Africa. En van hetzelfde album hoor je nu Afraid of Love.

0: Toto, Afraid of Love. Ja, sorry dat hij iets meer aan de rechterkant klonk als aan de linkerkant. Vraag me niet waar het aan ligt. Het zal aan de uitvoering liggen natuurlijk. Waar hebben we nog meer? We hebben de tijd voor twee nummers. Haal ik nog twee nummers? Dat haal ik al niet meer volgens mij.
1: Snel praten.
0: Ja, Let the Day Begin van de Amerikaanse band The Call. Uit 1998. En dan moet je nagaan, het voormalige label van de band, Elektra Records, die weigerde het album uit te brengen. En hun hebben het dus gepromoot tijdens de tour met de Peregrines. En toch zijn er meer dan 300.000 exemplaren van verkocht. En we sluiten deze week af met niemand minder dan, vind ik een heel leuk nummertje, het is niks speciaals, van de Duitse band Fool's Garden, Lemon Tree uit 1995. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent. En wij wensen jou nog een fijne zaterdagavond en een fijne zondag. Tot de volgende week.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Non-stop.
1: Non-stop. Muziek op je radio.
0: Op je radio.
1: Dit is Helmond.
2: Ja, en dan game. En dan game.

0: is weekend.
1: Het is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 10:00.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield een man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen mix hem naar het weekend. Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in

0: Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond. Mixen.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er van

0: Het weer hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond. Mixen.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
1: Met
0: Cor Jurke XXL.
1: XL.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui.